Nederland, naar Zalin, Berlin, Deutschland, Berlin, trots alle Berlin. Nogmaals een refrain.